0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: 10 jaar.
3: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

Thank you, everyone.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
9: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
10: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
14: T-shirts, mokken, posters, pennen.
12: Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
14: Please, please, please. Raven Jack!

Tot 9 uur draait Martin van Kampen met een K zonder nadere introductieplaten die vandaag in 1984 de hitlijsten bevolkte.

Het is zaterdag 30 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in oorlogsjaar 1944 met 31,5 graad. Op 30 mei 1984 moesten we het doen met een schamele 18 graden.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Krijg je zomaar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: De
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, hallo, met de mannetje van de radio.
16: Hey! Hallo!
17: Welcome back, my friends, to the show that

0: Het is zaterdag 30 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in oorlogsjaar 1944 met 31,5 graad. Op 30 mei 1984 moesten we het doen met een schamele 18 graden.
1: Nummer 9.

0: na het nieuws van 7 uur gaat Martin's Music Show opnieuw de lucht in. Dank voor de klandizie en veel plezier met de collega's.
1: Nummer 1.

Zodra een programma van Radio Seabreeze is afgelopen, kun je terugluisteren via onze website. Ga naar radioseabreeze.nl, dan naar programma en dan naar gemist. Of kies direct voor radioseabreeze.nl/gemist. Opnieuw afspelen kan gedurende 7 dagen en binnen die tijd kun je elke gewenste show ook downloaden. Leuk voor later, want niets in het leven is zeker. Wij zijn daarop geen uitzondering.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio.
14: Radio Klem op 1098 en 1395 AM.
15: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Een bijzondere opener vandaag voor Happy the Peppy. El Martino, een man die in de Tweede Wereldoorlog meevocht voor de bevrijding van Europa. Het is echt waar. En later in de jaren 70 een van de hoofdrollen in de film The Godfather speelde. Dat is toch wel heel bijzonder als je ook nog deze discoplaat weet te maken. Volare en El Martino dus hier in Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze.

En zo stiekem heeft deze persoon al heel wat plaatjes gemaakt. Deze Tayo Cruz en Dynamite haalden we nog eens een keer uit de kast. Want die hadden wij al een tijdje niet gehoord. Andere mensen blijven je horen, want die blijven jong. Alsof ze net uit het ei gekropen is. Zo ziet ze er nog uit. Chair and the music's no good without.

Love Myself van Rondé. De zaterdagmorgen brunch van Radio Seabreeze. Lekker klussen, lekker boodschappen doen of gewoon lekker niks doen. Wij doen het ontspannend richting de koffie van Tom Polderman hier op Seabreeze. Nu met Ella Langley. Just when I-

als een cowboy met een zangtalent. Ella Langley zullen we er zo omschrijven. Choosing Texas. En ondertussen krijgen we hier bij Happy the Peppy een klein beetje de zomer in de bol. Daarom nu een lekkere dansplaat met zomerse klanken. Hier op Radio Seabreeze.

De Greg Kim Band in Happy the Peppy en de hit was Japper. Die wij gaan ondertussen die stoffigste deur van de radiostudio openmaken. En achter die deur vinden wij de plaatjes die je bijna vergeten was uit de jaren 60. Na de volgende

zomaar een reisje? Nee, we duiken terug naar 1964. Wat deed jij in 64? Misschien kocht je deze plaat wel. Die was toen nieuw voor de Beach Boys. En Don't Worry Baby.

we het dan hebben over vergeten plaatjes, dan past deze wel in het rijtje helaas. Want we zouden hem veel vaker moeten horen. Helden werd ooit gebruikt door de ideële reclame van Sieren. Maar bij ons was het gewoon een heerlijke plaat van The Scene.

Don't Leave Me. Nou, waarom zou je? Radio Seabreeze is er altijd voor jou. En nou ja, is fijn als jij bij ons bent. Een goede combinatie samen. Radio Seabreeze, lekker het weekend in met Don't Leave Me Now van The Lost Frequencies.

ja, het was niet anders. En zijn muziek die was toch wel heel origineel. Al klonk de stem toch wel verdacht veel zoals die van zijn vader. Maar dat kan alleen maar positief zijn voor Julian Lennon. And it's much too late for...

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
8: Er kan nog meer
7: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Ook goedemorgen.

0: altijd on the move hoor, ja, zeker weten. Anita Meijer uit 1981, wat een lekkere plaat was dit, ja, heerlijk.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luisteren vrienden, met koffiecompleet. Ja, gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je natuurlijk al lang. Hey, ik heb een verzoekje aan mensen, want misschien zit u wel lekker te luisteren naar het station waar muziek in zit. Misschien zijn uw kleinkinderen of uw kinderen wel bij u in de buurt. Nou, let op, want kinderen opgelet, Dierenpark Amersfoort is namelijk op zoek naar een nieuw kinderpanel. Een kinderpanel wat heel veel invloed heeft op wat er allemaal gaat gebeuren de komende jaren in het dierenpark in Amersfoort. Kinderen zijn de helden van nu en van de toekomst en wij kunnen je hulp en advies daarom goed gebruiken, zeggen ze daar. Ieder kind is welkom. Het maakt niet uit wie je bent of waar je woont of hoe groot je bent. Ja, en hoe groot je dierenkennis is. Iedereen is geschikt en iedere mening is voor het dierenpark Amersfoort belangrijk. En wil jij helpen om het park nog toffer te maken, dan moet je je uiterlijk voor 14 juni opgeven via dierenparkamersfoort.nl/nieuwkinderpanel. dierenparkamersfoort.nl/nieuwkinderpanel. En wie weet, kan jij wel lekker gezellig meedoen. Hartstikke leuke. En dan gaan ze leuke dingen doen die jij vindt dat leuk moet zijn. Je weet het maar nooit. Ja, veranderingen. En gaan ze maar door.

Ja, heerlijk. De Everett's White Band was dit met Pick Up the Pieces. En ja, pak de stukjes en beetjes bij elkaar. En maak er wat gezelligs van. Lieve luistervrienden, we hadden het net over, ja, over dat dierenpark. En daar kunnen jeugdigen naartoe gaan om zich aan te melden voor een jeugdpanel. Wat ouderen van u, die hebben net examen gedaan. Het is allemaal wat. De examen zit er weer op. En de pubers die vliegen massaal naar Albufera, Gersonisos, Split of Mallorca. Of allemaal om de bloemetjes buiten te zetten. Voor heel veel ouders redenen om de Spaans benauwd van te krijgen. Ja, nou en of. Ja, gaat je zoon of dochter nou toevallig die kant op? Ja, je zoon of dochter die misschien nog niet eens een ei kan bakken. Gaan ze je het redden? Ja, je weet het niet, hè. En hoe zit het met insmeren, drank, seks en met thuis? Ja, puber-expert Marina van der Wal, die vindt er allemaal wat van. Die zegt van, joh, zorg ervoor dat je nodige dingen bij je hebt, veiligheidsdingen en dat soort dingen meer. Zorg dat je onderbroeken bij je hebt en ga zo maar door. Ja, dat is leuk, hè. Je weet het maar nooit allemaal. Hier is Fancy. Heerlijk. Liefde, zo warm. Ja, dat denk je dan ook als je op Mallorca zit. Of in een van die andere landen. Albufera.

0: Een heerlijke zomerse plaats van Fancy. Jawel, Habibi, jouw liefde, zo warm, nou en of. Heerlijk hoor. Dat allemaal op uw favoriete zender op de zaterdagmorgen. Ja, lieve lessen vrienden, heerlijk hè.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Ja, heb ik net al verteld. Nee, dat heb ik gisteren verteld trouwens. Dat er morgen, ja, het is allemaal wat, een grote Harley-dag is in het Noord-Hollandse Huizen. Er komen er honderden Harley-motoren bij elkaar. En dat wordt weer gezellig. En op 7 juni, dan is er ook wat leuks in het Noord-Hollandse, in datzelfde Noord-Hollandse Huizen. Want dan is er namelijk de World Ocean Day. En dat gebeurt allemaal in de krachtcentrale in Huizen. Ja, hoe je er allemaal achter komt, nou, kijk maar eens gewoon op internet. Dan kom je er vanzelf achter en dan zie je vanzelf wat er allemaal in. En waar het allemaal gehouden wordt en gaan ze maar door. Ja, nou ja, daar komt er een plaats. Als de jingle niet wil.

Love. Je zou het je af kunnen vragen natuurlijk. Ja, I Think It's Love, beter gezegd. German Jackson was dit. Ja, een van de vele Jacksons van de Jacksons family. U kent ze zonder enige twijfel nog wel uit het grijze wijze verleden. Ja, mocht je het zijn dat je in Zeeland woont, lieve luisteren vrienden. En ook nog een Dino-fan ben. Ja, je kan binnenkort oog in oog staan met een levensechte dinosaurus. Ja, geloof het of niet. Stel je voor, je wandelt door de Zeelandhallen in Goes en ineens klinkt er een oorverdovend gebrul. En voor je staat een levensgrote brullende T-Rex die je recht aankijkt. Zo echt dat je bijna zou denken dat je miljoenen jaren terug in de tijd bent gereisd. Dit is helemaal geen filmdecor hoor, maar de spectaculaire internationale expo Dino World, welke deze zomer voor het eerst naar Zeeland komt. Nou, dat wordt allemaal wat, hè. Jongens, nog eens even naartoe.

0: is, jawel. En de best love, de beste liefde die er is op deze aardbodem.
1: Als ik ook leef.
2: Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Polderman.

Maar lieve luisteraars vrienden, welkom allemaal. Ja, we gaan een plaatje draaien wat ik van de week tegenkwam. En dat is een singeltje van niemand minder dan Hilde Vos en Benny Jolink. U kent hem wel allemaal, Benny Jolink van de Maal. Maar hij zingt ook een beetje country. Luister maar eens. The Last Thing on My Mind.

0: Heerlijk, hè? You know, it was the last thing of my mind. Ja, fantastische leuke plaat van Hilde Vos. Samen met Benny Joling, wat willen we nog meer? Een beetje een truckersplaat eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Countryplaat en ook truckersplaat, want daar is een beetje de stijl van de truckchauffeurs over het algemeen, hè? Overigens, over truckchauffeurs gesproken, houd er rekening mee, beste mensen, want het is slecht gesteld met de verkeersbruggen in ons kleine kikkerlandje. Een derde van de gemeente die heeft te kampen met uitgesteld onderhoud en 1 op de 5 die moesten de afgelopen 3 jaar zelfs bruggen gaan sluiten omdat de veiligheid in de gedin bleek te zijn. Ja, de grootste uitdagingen die moeten nog komen, want duizenden bruggen in ons kleine kikkerlandje die vragen straks tegelijkertijd om aandacht met de nodige files en verkeerchaos tot gevolg.
1: Heerlijk die koffie met gebak en met Tom Polderman.

Driftsters waren dit met Kissing on the Back Road. Ja, lekker hè. Nou, misschien zeg je wel, dat vind ik heerlijke muziek om naar te luisteren. Ik zou het ook best wel in mijn bezit willen hebben. En dat soort dingen meer. Nou, je kan vandaag naar de platenbeurs in Almere. Aan de Schutterstraat in Almere. Daar is vandaag een grote platenbeurs. Hij is om 10 uur geopend. Duurt tot 5 uur vanmiddag. Ja, nou, het moet gek zijn, wil je het daar niet kunnen vinden hoor. Misschien de volgende ook wel van de Beach Boys. Je weet het maar nooit. Coffee complete.

Heerlijk, hè, deze plaat. Een lekkere gouden ouwe hier gedraaid op uw favoriete radiozender, zoals al eerder gezegd. De Intruders en Season Winner. Ja, ze winnen eigenlijk altijd, hè, die dames, laten we eerlijk zijn. Weet u waar de tijd voor is? Het is tijd voor een lekkere Nederlandstalige plaat, lieve luistervrienden. Die gaan we ook lekker draaien, hoor. Dennis Jones,

geraakt. Ja, heerlijk. We luisteren naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. En ja, we zitten zowel in Noord-Nederland, Midden-Nederland als in Zeeland. Kunt u het programma Koffie Compleet beluisteren op de zaterdagmorgen, luistervrienden. Heb ik u al verteld dat het vandaag Nationale Bunkerdag is? Er zijn namelijk heel veel bunkers over voor het publiek. Bunkers, ja, dat waren die dingen die in de oorlog 40-45 neergezet zijn door de Duitsers. En er zijn er een cel, die zijn bewaard gebleven. Ruim 20 bunkers in heel Zeeland, die zijn komende zaterdag. Vandaag dus voor het publiek geopend tijdens de bunkerdag. Het begon vanochtend om 10:00 en duurt tot 5:00 in de middag. Ja, dus, dan kun je een kijkje nemen in deze bijzondere bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, de reden dat ze gebouwd zijn was natuurlijk niet zo leuk. Hè, want het was om de Duitsers te kunnen helpen om de geallieerden weg te houden. In ieder geval op Walcheren zijn de opengestelde bunkers te vinden in bijvoorbeeld Zoutelanden, Dishoek, maar ook Middelburg en Vlissingen. Nou, die bunkers in Middelburg. En trouwens, er is er ook nog eentje in Veren. Daar ben ik ooit wel eens in geweest vroeger. Mocht helemaal niet hoor. Maar we braken gewoon in die dingen. En dan gingen we binnenkijken. Ja, dat heb je als jeugdige zijnde. Heerlijk. En dan ging je er lekker spelen. De bunkers maakten deel uit van de Atlantiekwal. En die liggen vaak goed verborgen in het landschap. Onder het zand of verscholen tussen het groen. Tijdens de bunkerdag krijg je een unieke kans om deze plekken van dichtbij te ontdekken. En meer te leren over hun geschiedenis en betekenis. Naast de bunkers op Walcheren bijvoorbeeld zijn er bunkers te bezichten op Schouwen-Duiveland, Burg, Haamstede, Zuid-Beveland, Ellenboutsdijk en ga zo maar door. En waarschijnlijk ook nog wel in andere delen van het land. Ik heb er geen idee van. Maar ze zijn er wel in ieder geval. Ja, daar kan je allemaal naartoe. Leuk, hè? Nou, fantastisch. Ik vind het knap dat die bunkers er allemaal nog zijn. Want ik heb wel eens gezien dat ze die dingen opgeblazen hebben. Omdat er ruimte gemaakt moest worden om huizenbouw te creëren. Nou, ik kan je vertellen, 2 meter dik beton, dat blaas je niet zomaar op hoor. Hey, oeh.

heerlijke. De plaat van Rudy Bennett samen met Michel van Dijk. En ja, Paul Edward. Het is allemaal wat een leuke plaat was dit met heerlijke muziek van dit triootje. En ja, ze hebben een trio gevormd. En ja, u kent ze eigenlijk ook destijds wel van een stel oude bands welke we in Nederland hadden. Wat hadden we leuke muziek vroeger altijd allemaal. Ik ben even de draad kwijt, lieve luistervrienden. We gaan even een nummer draaien van Placido Domingo samen met John Denver. Ja, Perhaps Love.

Wat een fantastisch mooi nummer was het van Placido Domingo samen met John Denver. Ja, Perhaps Love hebben ze destijds op een gigantische mooie manier gemaakt. Ja, je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Maar kijken we op de klok van gehoorzaamheid, wat zien we dan? Het is bijna 11 uur, de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. En ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft. Vergeet niet als je in de zon gaat zitten om jezelf goed in te smeren, want dat is heel erg belangrijk, anders verbrand je binnen een paar seconden. Ja, dat gaat snel, hè? Oké, tot de volgende keer. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt en ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Herende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar radio.
1: Radio Seabreeze.
7: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Nou, dat viel nog niet mee om iets te kiezen uit het oeuvre. Gewoon zoiets. Dat viel nog niet mee om te kiezen tussen al die plaatjes die de mannen van de Suite gemaakt hebben. Maar we kozen voor deze als weekendopener. De 16's. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Gewoon zoiets. Met nu, na de 16's, ABBA. En een oude die heet SOS.
1: Gewoon zoiets.
2: Radio Seabreeze.

Destijds in 1977 het eerste singeltje voor zangeres Shirley, die we later zouden leren kennen als Shirley Zweres. En toen scoorde ze een hele grote hit in de Nederlandse hitparades met Heel Even. Misschien binnenkort in gewoon iets hier bij Radio Seabreeze, maar nu eerst muziek van Montel Jordan. Heel Even.

Peter Burns, die met dat ooglapje, weet je nog, met zijn beetje Dead or Alive, zal een hit in Nederland. En dat heette, hoe heette dat, Love and Pride zou ik zeggen, nee. Dat heette You Spin Me Round Like a Record. Hoe zou jij dat nou kunnen vergeten, wij en al daar, hè? Ja, als vinyldiscjockey. Hey, goedemorgen, mocht je net hebben ingeschakeld. Dit is Radio Seabreeze. Het programma heet Gewoon Ziets. En we draaien de hits van gisteren en eergisteren. Zoals deze, Supermax en The Love Machine.

Onder het motto tijd voor een pittig plaatje. Hoor die muziek van Nuddy Holder, Jim Lee, Dan Powell en Dave Hill. De vier mannen van Slade. En Come On, Feel the Noise. Aan het begin van de jaren 70. En daarvoor Dixo Optima Forma. De band Supermax uit Duitsland zong Love Machine in Town. Ja, zo gaat dat. Je gewoon ziet. Dit kan stonden de ene hit naar de andere. Zei Joost van Draaien vroeger al in de jaren 60. En zo gaat het ook. Want het draait om de muziek, vrienden en vriendinnen. Hier bij Radio Seabreeze. Dus ook om de muziek van Beckman, Turner en Overdrive.

Persoonlijk vind ik dat er eigenlijk wel te weinig disco hoort geluid bij de Nederlandse radio. Vandaar dat we bij Radio Seabreeze af en toe even proberen recht te trekken door gewoon lekkere disco te draaien op de radio. Rob heeft toch een heel groot gedeelte van de mensheid beïnvloed, hè, om het zo maar te zeggen. Toen je naar de disco ging om te dansen, om met die leuke dame of die leuke meneer tegen te komen waar je nu mee getrouwd bent. Ja, zo gaat dat. Radio Seabreeze presenteert gewoon iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12 met muziek van Amy Stewart. Dit is Rock on Wood.

Ja hoor, ook in Nederland werden er leuke platen gemaakt in de jaren 80, zoals deze van de Frank Boeien Groep. Het heette Zwart-Wit. Denk niet wit, denk niet zwart. Je hoort het op bij Radio Seabreeze op de AM en via de digitale kanalen uiteraard. En nu muziek uit 1976. Brian Ferry zingt Let's Stick Together.

0: DJ Sheet.
1: En dat was de laatste die ik voor je mocht draaien. Hello Mary Lou van niemand minder dan Ricky Nelson. En daarvoor de mooiste plaat die Toto ooit heeft gemaakt. Tenminste in mijn volgens mij bescheiden mening dan. Die heette Orphan, kwam uit 2016. En ik heb begrepen dat die binnengort van Spotify wordt gehaald, geremasterd wordt en dan opnieuw op Spotify wordt gezet. Dus daar kunnen we met z'n allen gaan draaien. En zouden we er alsnog een hit van kunnen.

al die platen die we gedraaid hebben. We hopen dat je ze een beetje leuk vond. En wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ja, veel plezier vanavond. Mocht je gaan stappen, wij zien elkaar morgen even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van Gewoon Ziets. Wat mij betreft, graag tot dan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Z
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Cliff is het en congratulations. Goedemiddag en hartelijk welkom en welkom bij de middagmix op Radio Seabreeze. Het is zaterdag even over 12. Dat betekent dat Studio Vlijmen weer is ingeschakeld en je weer gaat vermaken met het nodige goud van oud, de hits van nu. Met natuurlijk wel een knipoog naar het grijze hitverleden. Misschien ben je vandaag verjaardag, dan bij deze gefeliciteerd. En Cliff Richards, een opener, congratulations, daarmee terug naar 1968. Jouw middagmix, wat doen we vandaag? Het origineel in de koffer hebben we uiteraard al staan. Weer en verkeer. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijnet@radiosibris.nl. Rijn met een korte ei @radiosibris.nl, dan komt het allemaal goed. Meekijken.

inderdaad kun je luisteren via hem op 1098. Misschien zeer binnenkort weer op 1395. We wachten intussen af wanneer de antennes weer zijn opgehangen in Vrouw. Of het aquarium. We kijken in de top 40 op dit moment. Deze dame is still getting strong in die top 40 volgens mij. Divana Michelle en still champagne.

muziek uit België, Clouseau en Louise. We kennen ze nog, vandaag gaat ze. Clouseau, dat was een grote hit in de jaren 80, eind jaren 80, 1989 als het niet mis. Was toen de tijd wel een redelijk hit voor Clouseau. En daarmee leren we deze Belgische band kennen met nog meer. Jo, middagmix, laat weten dat hij aanstaat. Reacties zijn welkom op Rijn@radiosybries.nl. Rijn@radiosybries.nl. Nu is

Ik blijf het zeggen, ja, de zomerplaat van 2016, mensen. Heb je gisteren ook zo'n onweer gehad? Hier in de bosomgeving viel het wel mee. Er zijn een paar spatjes gevallen, maar voor mij hebben we heel weinig regen gehad. Maar het noordwesten van Nederland was aan de beurt gisteren met het warme weer. En ook vandaag wordt het warm en morgen wordt het warm. Zomersfeer en Bananarama op je radio. En Cruel Summer.

Emily en Andy. For love, takes two. Anders gaat het niet werken. Dus nee, is iets verkeerd. Gaat het niet goed komen. Het goud van oud, traan de hits van u. Dat betekent dat we nu weer wat hebben uit dit praatjes van u. Olivia Dean heeft een nieuw album. En wat album staat op deze track. En daar gaan we beter leren kennen, denk ik zo. De Man and I Need.

Olivia Dien en Menna Niet, dit leidt ons naar het weekend weerbericht. Even de boel wat zachter zetten, want weer de fluit hier. Nou, het zal een reden hebben. Dan de koptelefoon wat zachter zetten. Ik weet niet waarom het hier nou zo'n fluit momenteel, maar het zal zijn reden hebben nogmaals. Het weekendweerbericht. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig, met enkel wat sluierbewolking aanwezig. In het zuidoosten kan er van tijd tot tijd een bui vallen. Het wordt zo'n 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken fikse onweersbuien over het zuidoosten van het land. Elders zijn de opklaringen bij 11 tot 18 graden. Morgen is een mix van wolken, zonnige perioden en in de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien. De maxima liggen dan tussen de 19 en 25 graden Celsius. Lekker plakweer. Dan de files. 47 files, 122 kilometer. Redelijk druk op de wegen voor de zaterdag. En dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen de A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Herstel tussen Culemborg en knooppunt Empel. Langzaamheid of stilstaand verkeer. Er staat 18 kilometer file. De vertraging is zo'n 16 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Benelux. De weg naar de A15 richting Europoort. Daar staat langzaam rijden maar stilstaand verkeer, een file van 17 kilometer. De vertraging daar zo'n 12 minuten. De A7 Groningen richting Duitse grens, tussen Oudeschans en de Duitse grens. Politiecontrolepost actiever daar. Staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuutjes. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Verbrinnenoordbrug. De rechterrijstrook is daar dicht, komt door een ongeluk. Staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 25 minuten. De A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Ook daar politiecontrole, post actief. 2 kilometer file, de vertraging is zo'n 16 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek in de playlist al hier. Ruben Hillen en 20 Seconds. I've got

Leuk nummer. Ruben Hillen en 20 Seconds. Leidt ons naar het origineel aan de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Dan mag je me daarbij helpen. Stuur suggestie maar in via rijn@radiosybries.nl. rijn@radiosybries.nl. Geldt ook voor je verzoekjes. Als je nog ideeën hebt voor de playlist, laat het bij me weten. Reacties zijn welkom op rijn@radiosybries.nl. Uiteraard. Ik ga vandaag eens even in de mail kijken. Af en toe heeft Google er een handje van om mij uit te loggen. Dat is niet fijn, want dan weet je niet dat de mail binnenkomt. Dan moet je weer aanloggen met je paswoord en zo. Leuk is dat, security. Ik kan de hele boeken overschrijven, mensen. Laat ik dat maar niet doen. Laten we ons maar houden bij de muziek. Het origineel in de cover. Dat hebben we vandaag in de pocket. Wel nu. Het was in 1983 dat Cyndi Lauper de single Girls Just Want to Have Fun bracht.

0: Candy. Maar zo bepaal wat je leuk vindt. Het origineel van Cyndi Lauper, Girls Want to Have Fun, uit 1983. Ongeveer de cover van Bad Candy, Girls Want to Have Fun, uit het jaar 2005. Een betere. Tja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Dat kan de Girls Want to Have Fun uit 2005, geïnspireerd door Cyndi Lauper. Girls Want to Have Fun 1983 en ze doen dan weer door zijn hele koffer blootgelegd. Ideeën voor dit item, laat het mij maar weten, hè, want jullie weten veel meer dan ik alleen.

We hebben vanavond een feestje met ze. Top Terry and the Weeknd. 1995, een groot hit in ieder geval. Jouw middagmix, je weet het, je kunt je verzoekjes kwijt via reinetradiosibris.nl. Koos vraagt aan mij van, kun je deze plaat een keer draaien? Een sfeermakertje. Is gewoon lekker. Terug naar het jaar 2009 met ATB en Ecstasy in de Northern Ground Remix.

ATB en Ecstasy, aangevraagd door Koos. Leidt ons alweer naar de laatste plaat, mensen, voor dit uurtje. Maar zometeen nog deel 2 van de middagmix met Sarah Roosendaal, de Brabantse invasie. Deel 1 zeggen wij het altijd, Anton en ik. Want na 2 Anton Nachtra met Popfront. Dan is de Brabantse invasie deel 2 in feite. Maar eerst nog deel 1 even afmaken met zijn 2 subdelen. Ons weg naar de commercials met deze 80er. Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. En dan snel weer terug voor deel 2 met nog de markante 12 ins en de zaken die je meldt via rijn@radiosiebries.nl. Tot zometeen!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Is de uitverkoop nu al begonnen?
3: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
5: De muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Francis, dat ik ben niks verschuldigd. How are you nothing? Bros, terug van de jaren 80, 1988. Deel 2, daarmee openen we met deze single. Bros hadden 4 singles in de top 40. En dit was meteen de grootste hit van ze. 10 weken top 40 en piekendeel nummer 4 mocht je interesseren. Hey, jouwmiddag Mick, deel 2. De Brabantse invasie, deel 1. Part 2 is vertrokken op dit moment. Nog een klein uurtje en dan is Anton alweer aan de beurt. Hij is zijn playlist alweer aan het aanmaken. En bezig om alle dingetjes... scherp te zetten, te monteren en zo. Dus dat gaat helemaal goed komen zometeen. Maar eerst nog de middagmix met nog de markante 12 wins. Plus de zaken die je meldt via rijnetradiocybreeze.nl. Doe dat, laat weten dat het jou staat. Lekker track mis jij nog. Iemand er goed te doen. Het kan allemaal gewoon. Laat het mij maar weten. Voor de rest hebben we nog weer een verkeer. Eens even kijken wat gaat op de wegen. Het is redelijk druk op de wegen momenteel. Veel wegen die zijn afgesloten, maar die melden we dan maar niet. Het zijn geplande werkzaamheden. Meestal melden we dan toch alweer de files langer dan 5 à 6 kilometer. Dan wel de wachttijd langer dan 10 minuten. En dan houden we het een beetje overzichtelijk allemaal. Jouw middagmix. We kijken in de top 40 van dit moment. Een van die gezellige singles die daar nog in de hoge regionen staat is die van Shakira. En zo...

Yves Berens, daar is het alleen met jou. Dames, houd in de gaten. Yves Berens is weer vrij. De relatie is verbroken in april. Dus dat is dit moment weer vrijgezel. Dus grijp je kans als je het leuk vindt. Leuke zanger, leuke liedjes. Je hoort het hier op Radio Sibelius in de middagmix. Nu Coldplay en Viva La Vida.

Johnny, girl, I can help it. Dat leidt ons naar het weekendweerbericht. Eens even kijken hoe het gaat met het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig met enkel wat sluierbewolking. In het zuidoosten kan er van tijd tot tijd een bui vallen. Het wordt 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken fikse onweersbuien over het zuidoosten van het land. Elders zijn er opklaringen met bij zo'n 11 tot 18 graden. Morgen is er een mix van wolken, zonnige perioden en in de oostelijke helft van het land kunnen stevig onweersbuien vallen. De maxima liggen dan tussen de 19 en 25 graden. Dan de verkeersinformatie. 56 files, 153 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Beest en Knoopend Empel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 16 kilometer file, de vertraging zo'n 17 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Staat 8 kilometer file, de vertraging zo'n 24 minuten. En ook op diezelfde A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 3 kilometer file, de vertraging 9 minuutjes. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, politiecontrolepost actief al daar. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. Tot zover weer en verkeer. De middagmix met Radio Oostendal op Radio Seabreeze. En Bruno Mars, I just might. Oh!

Hij heeft even de week op de nummer 1 gestaan. Bruno Mars en I Just Might leidt ons naar het item de markante 12 inch. Lange dansbare plaat uit het vrije zitverleden. Of misschien wel dit praat is van u. Jij mag het zeggen, geef het maar door aan... geef het door aan de studio, om het zo maar te zeggen. De studio en het e-mailadres rijn@radiosiebries.nl. En dan gaan we het werkje zoeken en vertellen hoe het in elkaar steekt.

0: blijven dan de echte hits. Omdat je er op een gegeven moment wel klaar mee bent. Misschien heb je dat met deze plaat ook, dat het in ieder geval een leuke herinnering op een verkeerde is. Ik heb het over Reflex. Londense waveband uit de jaren 80. Ze hadden één hitje in de tipparade. 5 weken stond het in de tipparade en haalde slechts de achterplaats. Ik neem me terug naar de jaren 80 met Reflex, The Politics of Dancing and Extended Version. Terug naar 1984.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

André de reageert deze plaat weer bij nooit meer inderdaad. Klopt. De Politics of Dancing van Reflex. Londense punkband, ja, hoor je er weinig meer van. Maar hadden dus dit uitstapje in de tipraden ooit. En dat brengen we terug hier op de radio, hier op Radio Cibberdies. Want we zijn niet gebonden aan commerciële luistercijfers. Af en toe kun je een keer verwennen met de verrassende vergeten platen. En dat levert ook wel luisteraars op nu en dan. Zo, even wat anders. Ga je regelmatig met de trein en ben je blij als de trein dan weer komt. En als de trein dan komt, heb je geen zitplaats. Of hij komt helemaal niet. Een treintje wachten en dan mag je alsnog staan. Ik heb het zelfs een keer meegemaakt dat ik duur een eerste klas kaartje kocht en nog niet kon gaan zitten. Tja, de trein. Flash in the pan, waiting for a train.

muziek uit de jaren 70. Justin Airplane en Somebody to Love. Leidt ons weer naar het einde van de jaren 70. En zo gaan we een beetje van links de rest van de tijd en weer terug. Heen en weer. En uiteraard, je weet het, als je ideeën hebt voor de playlist, laat het mij maar weten via rijnetradioseries.nl. Laat Justin Airplane weer even dit. Matchbox. Van diverse leuke werkjes in de jaren 70 en jaren 80. Dit is al net de jaren 70. Matchbox. Best

vergeten werk is uit de jaren 70. Matchbox en Best Best. Het is blokje jaren 70 hier in de middagmix met Aardoos. En dan gaan we eerst naar Jefferson Airplane en Somebody to Love. Nu Les Humphries Singers, Mexico.

Las Singles in Mexico was helaas geraakt in deze aflevering van de middagmix. Dus we klaar, mensen. Twee uurtjes zijn zo weer voorbij. Het gaat gemeen snel. Je weet het, ideeën voor dit radioprogramma, reacties. Je kunt ze kwijt op rijnnetradiosibris.nl. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. Gaan we het doen. Het gaat vanavond aan dit van nu. Met ons in de koffer, de bakant 12 winst, weer en verkeer. En de zaken die je mailt via rijnnetradiosibris.nl. Rijn met een korte ei, dan moet je even de gaten houden, anders gaat het niet goed komen. Rijn met een korte ei @radiosibris.nl voor jouw reacties en jouw suggesties. Nog eentje dan, opgestaan uit de Ferry Mat Soul Show. Feeling Luckily Lately van High Fashion. Daarom laat ik alleen veel plezier zometeen met Pofrond met Anton Lachzaam.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: je zou toch 5 minuten aan een stuk dat moeten doen, jongens. Auwe pom pom, auwe pom pom, auwe pom pom. Dan moet je toch zo erg blijven, denk ik wel.
1: Ja.
0: Zo.

0: Babadam. Zo, het is bijna 2:10. De Brabantse invasie is in volle hevigheid losgebarsten. Dat is straks om 12 uur met Rijn Roosendaal en de middagmix. En tot 4 uur denderen we gewoon lekker verder met een plaats van... hoe heet het? De Temptations. Ja, Power 1980. Ik heb, als je s'avonds naar de televisie kijkt, dan komt dat nummer regelmatig bij een reclame langs van een of andere gokhal.
1: Ja.
0: Een gokhal uit ons eigen Holland. Schijnt ook nog een casino te zijn.
1: Ja.
0: Ik zeg niet de naam. Dat mag niet. Sluit reclame. Zo, het is buiten 25 graden. Het is lekker toeven om in de tuin lekker te luisteren naar Radio Sibiris. En ik hoop dat u dat ook blijft doen. Op de 1098 kHz binnen nu en een aantal weken wordt de 1395 ook weer operationeel. De werkzaamheden vorderen gestaag, heb ik me laten vertellen. Zo, wat hebben we dit komend programma tussen nu en 4 uur? Alleen maar de lekkerste muziek uiteraard. Het weerbericht hebben we voor je. De nieuwe speciale aanbieding. En voor de rest alleen maar lekkere zomerse muziek zoals deze. Een plaat die eigenlijk afkomstig is uit de jaren 70 van Seals and Crofts. Hij is een beetje in een country jasje gestoken door Keith Urban. Dit is inderdaad The Summer Breeze.

1972. De Sandy Coast, onder leiding van niemand minder dan Hans Vermeulen. En de Summer Train piekte destijds in 8 weken top 40 notering op de nummer 6 positie. En even een kijkje nemen in het, wat het weer ons gaat brengen. Vanmiddag schijnt flink de zon en wordt het warm met 23 tot 28 graden. In het zuiden komt het tot een enkele regen- of onweersbui. Morgen is er meer bewolking en kan er vooral landinwaarts een onweersbui vallen. De temperatuur stijgt dan naar 20 tot 25 graden. Volgende week daalt het kwik tot net onder de 20 graden en daarbij neemt de wisselvalligheid ook flink toe. Vanmiddag is er eerst nog veel ruimte voor de zon. Verder trekken de regionale sluierwolken over en zijn er enkele stapelwolken. In het uiterste zuiden kan een lokale onweersbui ontstaan, maar elders blijft het droog. En bij weinig wind stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 23 tot 28 graden. En in de buurt van koude wateroppervlakken zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee is een aantal graden minder warm. En hier is het op dit moment, vanavond is er een kans op een bui. De zon schijnt en het is nog lang warm in de loop van de avond. En vannacht neemt de bewolking toe en trekken er vanuit het zuiden uit enkele onweersbuien over.

van de 2026 uitvoering van The Voice of Holland. Dat was Ruben Hillen. Ik moet eigenlijk officieel mededelen dat ik dit jaar en dit seizoen geen seconde van dat programma heb gezien eigenlijk. Maar nou, zal wel mij liggen. Maar ik heb er verschillende verhalen van gehoord, zowel positief als negatief. Maar ja, ik heb in elk geval toch moeten... Ja, niet dat ik er bewust niet naar heb gekeken, maar het kan er elke keer eigenlijk helemaal niet van. Dus ja, dan denk je van, gaan we kijken? Oh ja, ik moet vanavond de Voice of Holland kijken. Dan kwam er weer wat anders tussen. Dan was de kat weer aan het zeuren. Dat wilde hij weer eten. Hij vindt het nu best wel lekker, want het is in de serre kamer is het op dit moment 40 graden. En meneer ligt dus gewoon met zijn luie show. Die midden in de zon, denk ik. Beest, ga gewoon lekker binnen liggen. Airco staat daar niet, 20 graden. Nee, meneer gaat gewoon met zijn barst in de zon liggen. Maar goed. Als het te warm wordt, dan komt hij vanzelf naar binnen, zullen we denken. Het is 2:55. Zometeen lekkere zomerse muziek van Ryan Paris en Dolce Vita. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. 1977 om precies te zijn. 10 weken top 40, nummer 5 op de piek voor Santa Esmeralda.

Dolce Vita, dat was muziek van Ryan Paris, 1983 alweer. Jongens, wat gaat de tijd toch snel. Het spreekwoord zegt, voor je het weet zijn we oud en versleten. 1:01. Prima, goedemiddag. Je luistert, mocht je nog niet in de gaten hebben, naar Radio Seabreeze. Via het internet, via diverse radioportalen zijn wij te vinden. Uiteraard ook via onze eigen website, radioseabreeze.nl. En op de Middengolf, vanuit Laren op 1098 kHz. En binnenkort ook weer keihard en onweerstaanbaar op de 1395. Vanuit het aquarium in Grouw, nabij Leeuwarden in Friesland. Over Friesland gesproken, zometeen de kast en het Noord-Nederlands Orkest en Alles of Niets. Hun nieuwe plaatje, maar eerst de Sound of Success Band, Just Be Good to Me.

Nederlands Orkest en Alles of Niets. Dan nu terug in 1972 met een nummer geschreven door Eric Carmen en Wally Bryson voor het debuutalbum van de Raspberries, getiteld inderdaad Raspberries uit datzelfde jaar 1972. Het nummer bereikte de nummer 86 positie in de Billboard Hot 100 in de USA. De Raspberries bestonden uit Eric Carmen, Wally Bryson, Dave Smalley en Jim Bonfanti. Opgericht in 1970. In 1975 gingen de heren uit elkaar. Ze begonnen nog een keer in 1999 voor een tour van een jaar. En tenslotte waren ze actief tussen 2004 en 2009. Dit was een klein hitje. Don't want to say goodbye. Dit zijn de Raspberries.

Daar is Wims. Mr. Know-it-all. We draaien voor Jokerstorm uit Schravenhagen, Den Haag. Het is 14 minuten voor de klok van, wat zal het zijn? 3 uur dan? Dan weet je dat maar. Dit zijn de Reynolds Girls en het Rudder Jack.

het summertime vast te waren. Als het zonnetje klein beetje schijnt, dan komt Bobby Brown uit zijn schulp tevoorschijn. Nummer 28 in de top 40. Hij stond destijds precies een maand genoteerd in de Vaatlandse top 40 in het jaar, inderdaad, 1974. Drop it, laat maar vallen. Laat alles maar vallen, jongens. En blijf luisteren naar Radio Seabreeze. De Brabantse invasie elke zaterdag tussen 12 en 4 met Rijn Roosendaal tussen 12 en 2 en Antonacht gaat tussen 2 en 4 met Bobby Brown, inderdaad. Two can play that game.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek, bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor velen een van de meest ultieme zomerplaten aller tijden. 1985. Don Henley, de drummer-zanger van de Eagles. Dat was een solo-tretje die tijdens de Eagles-concerten trouwens ook altijd wel speelt. The Boys of Summer uit 1985. Het is 3:10. Tijd voor nieuwe, vernieuwde, dansbare muziek. Dit zijn de heren van Dance Nation. En hi!

Rupert Holmes. En him, what you gonna do about him? 1980, 6 weken tot 40. En ze piekte op nummer 18, als het ware. Het is de hoogste tijd dat we wat verstaanbare muziek voor gaan draaien. Het is een beetje, ja, geput uit haar eigen verleden, wat ze allemaal heeft meegemaakt. We hebben het uiteraard over Roxanne Hazes. Dit is Tranen in de Gift Shop op Seabreeze.

En is het al... Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het nog geen zomertijd. Pas vanaf 21 juni officieel. Maar toch, we zien de temperaturen zeer zeker. Binnenkort gaat hij weer van start, Alpe d'Huez. En dit is het hymne van de Alpe d'Huez 2026. All for one, dit is Double Bob op Seabreeze.

Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zeros in de Popfront Classic.

1990. Blijft altijd heerlijke, lekkere, relaxte muziek als het een beetje warmer wordt, jongens. Het is 26 graden. Hij is onderweg naar het Spaanse land. Ik hoop dat hij zijn sleutel niet vergeten is van zijn dakkoffer. Anne Zijlstra. We draaien straks een streepje muziek voor hem. Zometeen wat dichter bij huis hebben we Jay Zijn. Dat is de nieuwe speciale aanbieding. Maar eerst de twee jongens van Sabrina. Oftewel de Sabrina's. Boys.

Nou, dat is een hele geruststelling, Anna, dat je je sleutels niet vergeten bent. Ja. Goodbye. Inderdaad, goodbye. En voordat hij in Spanje is gearriveerd, hebben we One Last Dance gedraaid. Jay Zijn, je hoort straks tussen 6 en 7 nog een keer in Van Dijk breekt door. Want Van Dijk is er niet, want hij is aan het werk. Geen tijd meer om het programma van tevoren te produceren. Dus maakzaam nog een uurtje straks tussen 6 en 7 uur. Ik heb het over Anne Zijlstra. Die is met Vrouwenlief onderweg naar Spanje. Alles heeft hij bij, niks vergeten. Gaat lekker vakantie vieren. En hij vroeg, kun je voor ons onderweg naar het Spaanse land Japan draaien? En inderdaad, hier is hij. Adolescent Sex. Voor de familie Zijlstra, zullen we zeggen.

1968. Even snel omkijken. Ik was 7 jaar oud. Ja, 7 jaar. En ik kan het nog als een dag van gisteren herinneringen. Not. Maar wel een lekkere grote hit destijds. 10 weken in de top 40 en de piekt op nummer 6. The American Bread. Brie, zo moet ik het zeggen. Een Amerikaans broedsel. En Bentley Shape Me. Dan voor alle opa's en oma's, oftewel Pakes en Beppes. De glimlach van een kind. Willy Alberti, 1969. Radio Seabreeze.

moet er verschrikkelijk aan wennen, jongens, aan die nieuwe plaat van Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Dit is Come Inside van zijn nieuwe album. En daar horen we meer over in de Classics of Rock. En dat programma staat gepland voor morgenavond. En ook dit is heerlijke, nieuwe, vernieuwende muziek op Radio Circus. Nothing but

Baby Loves Lovin', 1970, de White Plains. Waren dat aan het einde van alweer een aflevering van het Popfront hier op Sirius IM. Zometeen Paul van der Mark. En daarna spreek ik je weer tussen 6 en 7 voor een Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Ik wens u veel plezier met Paul en tot straks maar weer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: bij zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En ik heet je van harte welkom bij Twee Uur Lang, de zeezenders centraal hier bij Radio Cyprus. Anton, dankjewel voor de afgelopen twee uur hier bij het station. En ja, wat hebben we? Ja, heel veel mooie nieuwsberichten. Een paar mooie verhalen van mensen die aan boord van de schepen gewerkt hebben. We hebben een paar platen met een radioverhaal. We hebben het zeezenderschijvenarchief. Kortom, eigenlijk helemaal geen tijd om te praten. We moeten maar gewoon muziek draaien. Overigens begonnen met The Everly Brothers Temptation. En dit zijn Hamilton, Joe, Frank en Reynolds uit de jaren 70. Don't pull your love.

Zo'n plaat in de categorie One Hit Wonder. Hamilton, Joe, Franks en Reynolds. Don't Pull Your Love. En deze man scoorde heel wat meer platen. Een van zijn mooie, Elton John. Daarmee zitten we even in de jaren 80. I'm Still Standing.

0: zeezender nieuws van toen.
1: Begin juni 1973 zijn er testuitzendingen te horen vanaf de Mi Amigo.
2: U bent afgestemd op een golflengte van 259 meter. Hetgeen gelijk staat aan een frequentie van 1187 kHz. Dit is Radio Caroline vanaf het zendschip de Mi Amigo, gelegen 4 mijl uit de kust van Europa. Wij zijn op dit moment bezig met een testuitzending en u kunt ons hierbij helpen door ons te schrijven waar en hoe u dit ontvangt. Stuur uw briefje naar Radio Caroline, Caroline House, Den Haag, Nederland. Dit is Radio Caroline.
1: Op 4 juni 1973 start Radio Caroline dan met dagelijkse uitzendingen op twee frequenties. Caroline International op de 389 meter brengt tot 9 uur top 40 muziek.
3: From Paul Alexander. It's a very good morning. You're welcome to the Paul Alexander Breakfast Program here on Caroline International. I shall be with you through until the hour of 9 o'clock. Hope you can stay tuned with all the good sounds on Caroline International. Frankie Valli and the Four Seasons opening things up here on Caroline International. A record, a brand new release on the Low West record label. It's called Walk On, Don't Look Back. And this is Paul Alexander. So nice to be here on the first ever regular program from Radio Caroline International in 1973. What? Caroline International and the Breakfast Program. The first ever one with yours truly, Paul Alexander. Right, this time we take you into the British charts. And the record was at number 5 and has gone up to number 3 within the past week. Susie Quattro. Right, here comes the lady herself. She calls this one Can the Can.
1: Op de 259 meter wordt tot 7 uur het Nederlandse programma uitgezonden, gevolgd door 2 uur klassieke muziek. En om 9 uur is hetzelfde programma op beide frequenties te horen, hoofdzakelijk bestaande uit rockmuziek.

het jaar 1967 had San Francisco een grote aantrekkingskracht. Denk aan San Francisco van Scott McKenzie en deze flowerpot man. Let's go to San Francisco. En naamgenoten, altijd leuk in het programma. Paul Simon, me en Julio down by the schoolyard. En hierna een plaat met een radioverhaal.

Ik blijf bij Paul Simon toch altijd een beetje de heimwee houden naar de mooie muziek op het album Bridge Over Troubled Water. The Box en dat soort zaken. Maar goed, dit is ook leuk. Een solo hit van Mia Julio. Down by the School Yard.

0: radio verhaal.
1: Dat in Amerika had je een duo, Flat en Scruggs, oftewel Earl Scruggs en Lester Flat. En die maakte bluegrass muziek, dat is hele snelle muziek op de gitaar. En ze hadden een liedje en dat werd door Herman de Graaf bij Radio Mi Amigo gebruikt als een soort beginjingle. Laat je dat horen en daarna het origineel, want dan hebben we een plaat met een radioverhaal.

over 2 op Miami Eagle Internationaal. Hartelijk dank Mark Jacobs voor Baken 16. Hartelijk dank Rob Hudson voor Nieuws aan Weer. En dat betekent dat het komende deeltje er flink tegenaan in het programma tussen Baken en het Schipper met de Graaf op de radio. Wat gaan we vanmiddag draaien? Nou, zoals gebruikelijk in dit programma, we draaien ze 2 om 1.

Mooie plaat met een radioverhaal. Het nummer dateert uit het jaar 1959. Flat & Scruggs, de Foggy Mountain Breakdown. En Herman de Graaf had daar een mooie begintje mee aan het begin van zijn programma's bij Radio Mito Internationaal. This Earth on Fire.

ik heb weer zo'n mooi uit de jaren 60. 1967 opnieuw. De Bee Gees. En we draaien het van het originele vinyl op 45 toeren. Dit is Massachusetts.

0: natuurlijk leuk, zo'n plaatje van de Stijds op 45 toeren. Maar de hoesten zijn ook altijd erg leuk. De achterkant, daar staat The Most Significant New Musical Talent. Of van 1967, de Bee Gees. En het was een van die mooie van ze. De vorm van Massachusetts.
1: En zij zijn het nieuws van toen.
0: Op 3 juni 1964 startten de testuitzendingen van Radio Invicta vanaf een fort in de Theemsmonding, Red Sands. De omstandigheden zijn erg basic. De draaitafels hebben geen voorziening om een nummer door middel van één knop vanaf het begin af te kunnen spelen. Bandrecorders zijn er niet en de platenkeuze is erg beperkt.
2: You are listening to a test transmission from Radio Invicta, broadcasting on 238 meters, 1259 kilocycles in the medium waveband. Reception reports, please, to the chief sound engineer, Radio Invicta, Folkestone.

0: You're listening to a test transmission from Radio Invicta, broadcasting on 238 meters, 1259 kilocycles in the medium wave band.
1: Om te verhullen dat Invicta slechts een beperkte selectie platen heeft, komt programmacontroller Ed Moreno op het idee om het publiek te vragen hun geluksgetal op te schrijven in plaats van om een bepaalde plaat te vragen. Op die manier kan de disjockey alles uit de discotheek draaien wat hij leuk vindt en beweren dat het overeenkomt met het opgeschreven getal.

De Doors hier op deze zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze. Love, Medley. En zometeen met een mooi boordverhaal van Peter de Vries. Een van de discjockeys van Radio Mi Amigo. Hij is deze.

0: werd in 1987 opnieuw uitgebracht. Nadat Rit Petit, dat ook opnieuw uitgebracht was, een heel erg groot succes was geworden. I Get the Swedish Feeling was dit.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen uit het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Peter de Vries was een van de laatste discjockeys die aan boord van de MV Mi Amigo gewerkt heeft voordat het zendschip zonk. Luister naar zijn verhaal, de eerste trip naar dat fameuze zendschip.
2: Nou, mijn eerste tocht was via de Zeelandbrug met Fred Bolland. En er was een boot van Wim en Maria bij. Een grote, flinke boot, zeg maar. Maar we zijn niet verder gekomen dan onder de Zeelandbrug, want toen begon het te stormen. Toen moesten we weer terug, toen maakten we al water onder de Zeelandbrug. Dus dat was de eerste keer, daar waren we de eerste dag mee onderweg. De tweede dag zijn we naar Engeland gegaan, via Hoek van Holland naar Margate Ramsgate. En toen zijn we daar op een heel klein bootje gestapt. En daar hebben we 7 uur liggen stampen. En we kwamen niet vooruit, dus ook daar zijn we weer teruggegaan. Toen zijn we nog een nacht in Engeland gebleven. En toen zijn we in een rubberboot gestapt van 1 meter of 4. En dat deed ik samen met twee van die mensen die bij de rubberboot hoorden. En samen met Ad Roberts, die was er in die tijd bij. Dus die heb ik in die periode ook leren kennen. En 700 meter, misschien een halve kilometer, voordat we met schip waren, sloeg de motor af van die rubberboot. En die hebben we nooit weer aan de gang gekregen. We waren verplicht om vuurpijlen af te schieten. En dan zijn we opgehaald bij een zandzuiger, een dredger, zoals dat zo mooi heet in Engeland. En we zijn halverwege overgestapt op een reddingsboot. We zijn naar het strand van Margate of Ramsgate, ik denk Ramsgate, gebracht. En daar stonden ongeveer 20 politieauto's met zwaailichten en camera's en de BBC en weet ik wat er allemaal niet was. Toen het strand opgelopen. En want ja, we waren natuurlijk wel verdacht en dat is achteraf ook gebleken. We hebben toen 2 dagen in de gevangenis gezeten. Toen zijn we 's morgens om 5:30 weer vrijgelaten. Toen waren we nog steeds niet op die boot geweest. We zijn weer terug naar Nederland gegaan. We zijn opgestapt op een visserboot in Scheveningen toen weer. Toen waren we bijna al een week onderweg, heen en weer. En 22 uur later, toen zijn we dan eindelijk via die visserboot, zijn we aangekomen op de Mi Amigo. Nou, dat is in een korte soort, dat was mijn eerste trip.

10CC was destijds eigenlijk hun allereerste grote hit hier in Nederland. De Wall Street Shuffle. En daarvoor dat hele mooie verhaal van Peter de Vries. Hij liet de Mi Amigo een dag of twee voordat het schip zou zinken. Ja, ja. Mooie verhalen zijn dat. We hebben er nog veel en veel meer elke zaterdag. Tussen 4 en 6 hier bij Radio Sybris. En nu, The Intruders.

0: Die mooie soulhits uit het begin van de jaren 70. The Intruders and She's a Winner.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op 2 juni 1979 start Radio Del Mare met testuitzendingen vanaf het derde zendschip, de Martina. Het zendschip ligt voor de kust van Goree. En de reden is heel simpel. Met een kustlijn van 140 kilometer is de bevoorrading minder te controleren door de overheid dan wanneer het schip het moet hebben van de kustlijn van Zuid-Holland. In eerste instantie zendt men uit op de 186 meter en al snel verandert dit in de zo bekende 192 meter op de Middengolf.
2: Luisteraars, goedemiddag. U luistert naar een testuitzending van Radio Del Mare. Aanstaande zaterdag hopen wij te beginnen met onze vaste programmering. Vanaf maandag krijgen we dan via Radio Dublin in Ierland de programmatapes die zijn opgenomen voor Radio Del Mare Italië. Radio Del Mare Italië op zijn beurt heeft deze programma's reeds uitgezonden en volgend contract daarna doorverkocht.
3: En dan even een dienstmededeling, want hier komen de nummers voor vandaag. Groep 1, dus 147 plus 148. Groep 2, nummer 40. Ik zal het straks nog een keer halen. Nou, de techniek is ook niet alles meer wat er geweest is. Welkom bij de gevarieerde puinhoop. Zoals we dit programma tussen 6 en 7 even noemen. Want het is niet gebruikelijk dat ik tussen 6 en 7 blijf zitten.

0: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
1: Ja, nieuwsbrief 11 is vanmorgen verschenen. Als je hem ook wilt hebben, moet je even naar de Facebookpagina gaan van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Daar even scrollen. En dan kom je een aanmeldformulier tegen. Even gewoon je naam of je e-mailadres ingeven. En dan komt hij een deze dagen in je mailbox. Dus de Zeeklassiekers nieuwsbrief vol met verhalen over de zeezenders van destijds.
2: Daddy was a cop on the east side of Chicago. Back in the USA, back in the bad old days.

Brian van Peperl is de Night Chicago Dart. En wij gaan op deze zaterdagmiddag op weg naar het nieuws van 5 uur hier bij Radio Sea Breeze. En doen we met Lippy Lee en de Little Arrows. Wat mij betreft tot...

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Ja. Is de uitverkoop nu al begonnen?
15: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Shocking Blue aan het begin van het tweede uur, deze 30ste mei van het jaar 2026. Een programma overigens dat bijna niet gemaakt had kunnen worden. Want afgelopen donderdag, vlak voordat mijn programma Paul's Muziekboutique zou beginnen, viel hier het internet uit en kregen wij de mededeling van Orange dat het wel tot 5 juni kon duren eer dat we weer internet hadden. Nou, we zijn op zoek gegaan naar oplossingen en opeens was het er weer. Was het nog helemaal geen 4 juni, maar opeens was het internet er weer. En nou maar hopen dat het blijft werken. In ieder geval tot 6 uur vanmiddag. Welkom bij het programma. Straks nog een paar mooie nieuwsberichten. Een mooi verhaal van Ad Bouwman over het werk aan boord van de Noordernij tijdens de zeilrace. We hebben nog een mooie plaat met een radioverhaal. We hebben onze gouden zeezenderschijvenarchief. En natuurlijk gewoon lekkere muziek.
1: We're so

0: een track van het album Rem van Paul McCartney. Een nummer dat ik voor de allereerste keer hoorde, ik weet het nog precies, op 29 februari van het jaar 1972. De Beatle-dag op Radio Veronica. Uncle Albert en Admiral Halsey. Toen hoorde ik dit nummer voor het allereerst.
1: En ze zijn het nieuws van toen.
0: Begin juni 1984 is er in Groot-Brittannië veel aandacht voor lezen 558. De zender wordt steeds bekender en claimt 9 miljoen luisteraars te hebben.
2: For the best in new music. Listen for Philip Bailey's hot new single, Walking on the Chinese Wall. What does Mick Jagger have to say?
3: Yes, I'm lucky, yes, I'm lucky.
2: From She's the Boss, Jagger's new single is Lucky in Love. To go for the freshest music around is Europe's new music connection, Laser 558.
4: All the hits for all of Europe, Laser 558, doing it to it. Your ever faithful Seawolf here, high ruler of the high seas, master of the fever pitch.

Lou Buddy Hill is misschien wel het meest bekende nummer van Fats Domino. Maar dat is ook wel aardig dit hoor. Then Goes My Heart Again. Muziek van heel lang geleden. En daarvoor een stukje van Laser 558. Ja, het was toch eigenlijk wel een heel erg goed radiostation. Jammer dat het uiteindelijk toch commercieel geen succes is geworden. Leuk om toch dat soort fragmenten weer eens een keer te horen. Dat hoor je hier, de zaterdagmiddag. Tussen 4 en 6 bij Radio Seabreeze. En nu... Tap Turns on the Water, CCS Incorporated.

0: Muziek van de Nederlandse bodem. CCS Incorporated, Tap Turns on the Water. En er was een plaat onder het motto.
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: En zo zijn er velen. Je komt ze allemaal tegen in dit radioprogramma. En dit kom je ook.

0: John Barry is een artiest die heel veel muziek gemaakt heeft die door radiozenders gebruikt is. Dat geldt ook voor de tune van onder andere het Popjournaal.
1: Veronica's Popjournaal.
2: Donderdag 21 december 1972, het is net 19:30 geweest. Vanavond in Veronica's Popjournaal, Free LP uitgesteld. Roy Wood zong voor het Eurovisie Festival. Phil Spector revival op gang en Jefferson Airplane verder uit elkaar. Roy Wood, voormalig aanvoerder van de Move, begint goed te boeren.
3: Het is toch helemaal niks om te lachen.
2: Goed. Het gaat goed met Roy Wood, voormalig aanvoerder van de Move. Met zijn nieuwe groep Wizard staat hij in sommige Engelse hitparades al genoemd.
0: En dit is de plaat met dat radioverhaal.

Het thema van de film From Russia with Love, John Barry. Een plaat met een radioverhaal en je hoort het einde gebruiken wij ook altijd hier weer bij ons zeezendernieuws. Goed, ook Veronica gebruikte het bij het Popjournaal en ook het laatste stukje gebruikte Veronica heel lang als afsluiter van het nieuws op het hele uur. Een plaat met een radioverhaal. Volgende week heb ik er weer twee voor je. En nu, een mooie. En naar de jaren 70. Dit is Airport. En de band? Natuurlijk, de Motors.

plaat vol met herinneringen uit de tijd dat ik in een bar draaide in het weekend in het Brabantse Oosterhout. Had deze plaat heel veel gedraaid. De motors en airport. En elke keer weer als ik dat plaatje draai, dan zie ik dat die bar en die disco zo weer voor me. Twee draaitafels, een mengtafeltje en meer hadden we eigenlijk niet. Nee. Tijd voor Sting. Love is the second wave.

0: Voorman van de Police, solo tour Sting. A Love is the Second Wave.
1: En zeezender nieuws van toen.
2: In het weekend van 9 juni 1972 vindt de Delta Zeilrace plaats. Er doen 37 zeilschepen aan mee. Het Vronica-schip is het zogenaamde rondingspunt. Het station zendt heel het weekend live uit en doet verslag van de gebeurtenissen.

0: regende. Dat zal u niet onmiddellijk van ondersteboven vallen natuurlijk. Eerlijk gezegd ook niet, maar het betekent wel dat vandaag de Veronica Noordzee-reis gestart is. Precies 2 uur geleden naar Colijns plaats. Niet minder dan 45 jachten, als die gaan, denk ik, vannacht. Misschien morgenochtend. Maar nu hoort er zat van, hoor. Ik heb zoveel informatie over de Veronica Noordzee-reis. Maar in elk geval proberen ze de ronde de Veronica. Ik hoop dat ze het ook aan de goede kant doen, anders worden ze gedisqualificeerd. Voor het eerste Veronica zeilreisprogramma. Tussen 4 en 6 ga ik wat plaatjes draaien. Voor de schipper van de Glaros. Schipper van de Bounty. Nog een andere schipper. Oh ja, dit is de bemanning van de Lutine. En dan de schipper uiteraard. Achter de kop zit Jules Gelijk. We hebben erg veel lekkere platen bij ons. Veel gouden ouwe. Een aantal nieuwe platen. Ik zie er allemaal mensen binnenkomen. Die waarschijnlijk nog wel wat zeggen willen ook. Ik weet het niet, maar dat krijgt u dan vanzelf wel. Eerst even Johnny Cash. Dat zijn dan de Veronica zeilreisklanken. Luisteraars die we vanaf dit moment, dus vanaf 4 uur tot zondagmiddag 6 uur achtereen krijgt. 50 uur lang op de Noordzee. Uitgezonden het geluid van uw eigen station uiteraard. Maar je dan nog aangevuld met informatie over de Veronica zeilreis. Over zo'n 160, 180 of 200 mijl. Dat ben ik eigenlijk helemaal nooit uitgegaan. Pacific Aston Electric en een heatwave.
1: De Portable Golf Europa 103 heeft een schuif met fijne instelling voor het zoeken naar jouw zender. De Golf Europa 103 van ITT Sharp Lorenz.
0: Op hier de gouden knop luisteraars kunt u nog heel lang afgestemd blijven op de 192 meter. En voor USA zijn dat Nederland. Dan in het bijzonder voor de komende 48 uur, want wij hebben ervan al gehad. Het klokje van gehoorzaamheid tikt en dat betekent dat ik langzamerhand opga naar datgene wat mijn collega Aan Langeberg presenteerde, weerberichten aan het nieuws. En daarna krijgt u uiteraard Stan Hart met een jukebox en ieder vrijheid door de Lex Show van Lex Harding. En nog een heleboel andere programma's meer die allemaal in het teken staan van datgene wat ons bezighoudt. Het begin van de Deltawijk op de Veronica Zeezeilreis over zo'n 180 mijlen. U hoort er nog erg veel van. Nogmaals heel veel succes aan alle deelnemers en nou ja, tot gauw wanneer ik weer even een plaatje kan draaien voor u.

Mooie van L. Stewart van het album The Year of the Cat on the Border. En daarvoor dat fragment van de Veronica zelf is. Met daarin de allermooiste zeezender jingle die ooit gemaakt is. De jingle die Al Bowman maakte met Patricia Pai. Come on and sail away. We gaan naar het jaar 1965. Weer zo'n mooie zeeklassieker. Dave Berry. The Strange Effect.

Hadden wij vorige week hier internetproblemen. Nou leek het er even op dat de draaitafel er even geen zin meer in had. Tijdens This Strange Effect van Dave Berry. Maar goed, hij doet het weer. Om vast in de stemming te komen voor het verhaal van Ad Bouwman, 1972. Gilbert O'Sullivan.

0: Oh, wakkerdoe. Wakkerdee, je moet maar op zo'n titel komen. Gilbert O'Sullivan.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu. Natuurlijk bij... Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Er zijn wel mensen die zeggen de Noordenij van Radio Veronica was een soort drijvende bandrecorder. Want alle programma's werden over het algemeen opgenomen in Hilversum. Gingen de banden gingen dan per tender naar het zendschip. En daar werden ze afgedraaid op grote tape recorders. Maar goed, soms werd het dus ook live gemaakt. We hoorden het net in de Veronica zeilrace. Al Bouwman was een van die mannen die werkte altijd aan land. Maar soms toch ook eventjes aan boord van de Noordenij.
2: Er werd op een gegeven moment een zeezeilrally gehouden. En dat duurde een paar dagen. En toen heb ik voor het eerst overnacht op de Noordenij. En dat was echt wel een sensatie. Ook echt in de kajuit in die bakken van die jongens geslapen. Het waren altijd kajuiten met twee boven elkaar. En normaal hadden die jongens ruimte genoeg te sliepen in het enkelbedje. Maar als er dan wat mensen bij kwamen, dan werd die bovendinges werd benut. Dus het is niet zo dat de jongens zelf met matrasjes op de grond moesten gaan liggen. Er was wat dat betreft plaats genoeg. Op een gegeven moment waren ze live in de studio en dan stond je op het dek. En dan achter je, er stond dat luik open. Dan keek je zo in de studio waar ze live bezig waren. En toen keek ik naar de lichtjes van de kust. Van Scheveningen, die zag je dan allemaal branden. Dan keek je omhoog en dan zag je de masten met de draden. En dan denk je, hier gebeurt het allemaal. Ik sta gewoon in het hart van waar het allemaal uitgezonden wordt. En dat is een ervaring, die vergeet je nooit. Mede dat je ook nooit meer vergeet als je thuis komt en je moet dan 's nachts naar het toilet, dat je met je hand tegen de muur staat. Omdat je nog helemaal een beetje met die bewegingen van het schip meegaat. Dat ben je intussen zo gewend. Als je een trap opgaat, als je op een schip bent en dan die deint een beetje, dan komt die trap ineens onder je voet omhoog. En als je hem dan neer wil zetten, dan gaat hij een beetje naar beneden. Dus dan leer je op lopen. Maar als je er nog wel bent, dan doe je hetzelfde. Dan lijk je net dronken. Goed, maar dat was niet zo. Als wij aan boord kwamen, zeg maar, de jongens van wal, dan werd er extra ingeslagen door de kok. Kroketten en allemaal lekkere dingen. Nou, dat was een flesje extra jonge jenever en een biertje. Trouwens, over die jonge jenever gesproken, dat weet ik nog. Ik had er gelukkig geen last van, de zeeziekte. Maar er waren wel een paar jongens bij. En dan ging je met de ger aan naar het schip toe varen. En dan was het een aardig zeetje. En dan ging je redelijk op en neer. En dan kwamen ze van, moet je een haring, moet je een borrel? En dan gingen die jongens bijna kortstond overboord. Maar de klap wel altijd kwam een beetje als je vanaf de ger aanstapte, die korte golfslag op het schip, die ging natuurlijk veel langzamer heen en weer. Dan kon je dat af en toe wel eens even voelen, dat je even een klein beetje misselijk werd, maar gelukkig bij mij was het na 5 minuten weer over. Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

draai van Elvis Presley op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. His latest flame. En ja, we gaan eraan beginnen.

0: Een meer micro-lieveling van de 6 maart van het jaar 1976. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En hier hebben we een...
1: Let op! Hier komt
2: Veronica's alarmschijf.
0: En die is van 7 februari van het jaar 1970. Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.

0: Veronica Alarmschijf van uit het jaar 1970, 7 februari. Hoe stopt er een? Creedence Clearwater Revival. En ik heb er nog eentje voor je.
1: Radio.
0: En die is van 6 januari van het jaar 1973. Billy Paul, me en Mrs. Jones. Daarmee neem ik ook afscheid van je. Zometeen geen Leo van Dijk, hij is er vandaag niet. Maar Anton Nachtzaam vervangt hem. Succes, Anton. Wat mij betreft, als alles hier blijft werken, geldt voor de draaitafels en voor het internet, ben ik er maandag weer om 1 uur. En tussen de tijd wens ik jou een heel fijn weekend. Geniet van onze programma's en geniet van Billy Paul.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: toepasselijk, jongens.
1: He won't go to war.
0: En dan kan ik maar één ding op zeggen. Te laat. Zo, hè. Het is 8 minuten over de klok van 6. Een prima goede avond. Van Dijk breekt door zonder Leo van Dijk met Anton Arsam. Dankjewel, Paul van der Mark. Hij zat in de sandwich tussen het popfront en tussen Van Dijk breekt door. Dus beide programma's gepresenteerd door ik, zei de gek. Het weekend, de eerste weekenddag zit er weer een beetje op. Het is hier in het zuiden 27 graden. En in Bantega is in Friesland is het op dit moment 22 graden. Deels zonnig. De temperatuur die zakt in de loop van de komende uren naar een graad of 17 vanavond om 10 uur in Bantega. En hier is het dan nog altijd ruim 20 graden. Maar goed. Tot een uur of 7 gewoon alleen maar lekker muziek op je radio zoals je van Leo van Dijk gewend bent. Hij is aan het werk en vandaag als stand-in voor Van Dijk breekt door. Anton Arsam en Paper Lace.

Bart van Reuvel zag hem al aankomen hollen, dat konijn. Het konijntje genaamd Eddie, Eddie Rabbit. Driving my life away bij Sirius AM. Het is 6:15. De zon die schijnt vanavond, het is nog wel lang warm in de loop vanavond en vannacht neemt de wolking toe en trekken vanuit het zuiden uit enkele onweersbuien over. De zwakke tot matige wind die draait van noord naar oost. Het koelt uiteindelijk af naar een 11 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden des lands. Morgen meer wolken en een bui. Er is een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Op de stranden kan de wind bij matig tot vrij krachtig worden. En hier liggen de maxima dan een aantal graden lager. Morgenmiddag ontstaan er vooral in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien in de kustregio's. En in het zuiden blijft het droog. Op dit moment in Friesland 22 graden en hier in het zuiden 27. En dit is Den Charles.

staat het jaar 20 jaar op de planken. San Hans, oftewel Miss Montreal. Nieuws plaatje, dat heeft schuilen. 7 voor half 7. Hoe krijgen we het verzonnen? Om 6 uur begonnen de Live Champions League finale. Normaal gesproken begint hij om 9 uur, maar om een of andere reden zijn ze om 6 uur afgetrapt. Het staat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal na 22 minuten spelen al op 0-1 voor de Londenaren. Tegen de verwachtingen volgens mij, want als je kijkt voor wat voor bedrag dat er aan spelers op de velden staan, nou, dan denk ik dat we Paris Saint-Germain enigszins hoger in kunnen schatten. Maar goed, het gaat over 2 keer 45 minuten, zullen we maar zeggen.

Ja, ja, ja, inderdaad. Money's too tight to mention. Ach. Who needs it? Ja. Het maakt niet gelukkig, zeggen ze wel eens, maar het is wel verdomd handig als je er wat van hebt. Het is precies 6:30. Dit is Radio Seabreeze op de 1098 kHz. En ook uiteraard via het World Wide Web. Binnenkort terug op de 1395. Dit is MT Jones en I Don't Understand. Nieuwe muziek uit Liverpool, Great Britain op Seabreeze.

de gebroeders Gibb en Schnatz. Zijn niet de Bee Gees, nee. Het is een aantal jaren later, 1987, Boogie Box High. En de Jive Talking Feyenoord aanvaller Raheem Sterling is afgelopen donderdagavond in Engeland opgepakt op verdenking van rijden onder invloed en van drugs, vermeldde de Sun en de Daily Mirror. De politie kreeg donderdag iets voor 9 uur 's morgens een melding dat een Lamborghini tegen de vangrail was gereden op de snelweg in het graafschap Ham. Waar was het ook weer? Berkshire, ja.

speciale aanbieding van het Pofhond. En ook bij Van Dijk breekt door. Draai hem gewoon even als extraatje maar, toch? Dus 13 voor 7, Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton en Diana Ross. Why do fools fall in love?

Wishful Thinking. Van China Crisis was een van de grootste hits van die band. We zijn tijd op 5 voor 7. We hebben er nog 1 vocale voor je. En dat wordt vanavond een avond om niet te vergeten voor de Parijzenaren. We staan tegen Liverpool in de finale van de Champions League. Bij de rust nog steeds kijken ze tegen een achterstand aan van 0-1. Nou, ik zei het al, 1 en laatste voor dit programma van Dijk Breekt Door. Dit is

En met Shalimar en A Night to Remember komt weer een einde aan deze aflevering van Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Volgende week is er weer wel een Van Dijk breekt door met Leo van Dijk. Leo is er weer aanstaande dinsdagavond met meer vinyl op je radio. We gaan eruit met lekkere, zonnige, verstaanbare muziek van Bluff en Hemingway. Ik zeg een fijne zaterdagavond.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Dit Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Saturday night, just after 7 o'clock.
13: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

discover that.

0: Eurovisie mooi nieuw. De Amerikaanse Big 40 op 37. En dan heb ik het over de lijst van 7 augustus 1965.
1: This is American Top 40.
0: Nou, als de opener een beetje maatgevend is voor de rest van het programma, voor de rest van de lijst, dan zit het wel goed vanavond. Van het album Blonde on Blonde. Onlangs besteedde ik er in mijn programma Anno Toen op woensdagavond tussen 8 en 10 uitgebreid aandacht aan. En toen draaiden we ook al Like a Rolling Stone. Nou, hoe dan ook, welkom bij deze nieuwe aflevering van de USA Big 40. De 40 best verkochte platen volgens de platenzaken. Allemaal bijgehouden door Cashbox. En we gaan kijken wat er in de lijst van 7 augustus 1965 allemaal gebeurt.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.

0: Ook al een debutant in de US Top 40, de Big Top 40, op 36, de Beatles en Help. En trouwens, in anno toen heb ik in het eerste half uur, zo rond 8:30, altijd een kwartier lang aandacht voor de Fab Four. Beatles Wednesday. Ondertussen, The Miracles. Dat is een stijger, van 36 naar 28. The Tracks of My Tears.
1: The USA Hit Barometer. Henry counts them down from 40 to 1.

0: Met een dikke stip op 27, The Righteous Brothers en The Unchained Melody.
1: The soundtracks of your life. The biggest hits in US history. Relive the magic with the historical American Top 40.
0: Historisch zeker. We vinden een plaatsje hoger op 26. Het Amerikaanse singing trio Dino, Daisy en Billy. Twee mensen, twee namen in ieder geval daarvan kennen we heel goed. Dean Martin, Dino, dat was de zoon van Dean Martin. Weet je wel, de bekende zanger en acteur. En Desi Arnaz was de zoon van de televisiesterren Desi Arnaz en Lucille Ball. Zij staan op 26 met I'm a Fool.

0: worden zij gezegd. Ze exploderen bijna met raketsnelheid door de lijst heen. Van 38 naar 18. De Four Tops en It's the Same Old Song.
1: From coast to coast, these are the songs that defined a generation. Your ultimate American chart history is right here. The Big Top 40.
0: Op weg naar de top 10 hebben we nog een paar stijgers. Zometeen Mel Carter op 14 en op 16 Barbara Lewis. Allebei 8 plaatsen gestegen.

0: Amerikaanse soul- en popzanger, was ook acteur trouwens. Dit was wel zijn grootste hit. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Op 14 in de lijst van 7 augustus 1965. Met een dikke stip.
1: Taking you back through the years of pop music. This is a historical American Top 40. The Big Top 40.
0: We naderen de top 10, maar eerst nog 13. Ook met een stip, want vorige week 23 10 plaatsen omhoog. Billy Joe Royal en Down in the Boot.

Big 40 van 7 augustus 1965. Want we stegen van 10 naar 7. Petty Tube. And don't just stand there. 6.

0: wel heel goed luisteren en snel luisteren, want hij duurt maar 1 minuut en 40 seconden. Ze staan op 6. I like it like that. Dave Clark 5.
1: Blast from the past. Here's your host, Henry.
0: Het is altijd een favoriet groepje van me geweest. Jerry Lewis met zijn Playboys. Ze staan 5. Met Save Your Heart van...

0: get. Tom Jones. No. Een plaatsje omhoog van 3 naar 2 met What's New Pussycat.
1: The American Top 40. Here is an overview.
0: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en natuurlijk de top 10 in de lijst. De lijst van vandaag en vandaag is 7 augustus 1965. De hoogste nieuwe binnenkomer hoorden we op 21 debuteren. De Beach Boys met California Girls op 18, drie plaatsen hoger. De Four Tops, en dat was de sterkste stijger deze week. Van 38 naar 18, wat wil je nog meer? De top 10 dan, op 10, All I Really Want To Do van The Birds. En op 9, de Four Tops. Alweer, ja, I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Buns. Op 8, van 6 gedaald, Cara Mia, Jay and the Americans. Op 7, Patty Duke en Don't Just Stand There. Op 6, I Like It Like That, Dave Clark 5. En op 5, Gary Lewis and the Playboys, Save Your Heart For Me. Een hele sterke stijger, 17 plaatsen omhoog van 21 naar 4. I Got You Babe van Sonny and Cher, toen alles nog goed was tussen het duo. Op 3 dan, The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Vorige week en ook die weken daarvoor waren ze lijstaanvoerder en nu gedaald van 1 naar 3. Op 2, 1 plaatsje omhoog, Tom Jones, What's New Pussycat. En dat betekent dat we toe zijn aan de nieuwe nummer 1. Stond 3 weken op 2 en nu dan lijstaanvoerder. Number 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hier is Herman's Hermits.

0: zou er zomaar een jingle van kunnen maken, joh, van deze song. Gaat niet over mij, hoor, het presentator van dit programma. Ik ben Henry the First, zegt mijn vrouw altijd.
1: The weekly countdown of the most popular songs in the USA. The Retro Chart.
0: Tot zover deze Retro Chart, de big USA Top 40. Helemaal terug naar 1965, naar de zomer van 65. Zometeen Sjoerd de Jong. En ik blijf luisteren, jij natuurlijk ook de komende 2 uur. Want hij komt weer langs met zijn Saturday Night Train. Dat betekent dat wij er van tussen gaan. We hopen elkaar volgende week weer te zien. Even na 7.
2: We hope to meet you next week.
3: Saturday Night Spectacular. American Top 40.
0: Fijne avond nog.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

Ja, goedenavond vrienden. Welkom bij de Saturday Night Rain. Hier op jullie zaterdagavond op Radio Seabreeze. Ga er maar eens even lekker voor zitten, want ik heb 2 uren heerlijke muziek. De nodige verzoekjes natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, als usual. Ik ben er de hele avond van jullie tot 10 uur. En na 10 uur een nieuwe DJ of een andere DJ. David Hearn, en die is er tot middernacht. Gelukkig is het zo warm niet als vorige week zaterdag. Want dat was niet leuk. Zoals ik al zei vorige week, het lijkt op werken. Nou, dat was het inderdaad. Het was afzien. Maar goed, we doen het met liefde.

is wel tevens mijn laatste voor de vakantie. Misschien dat ik dat er een vervanger komt. En we moeten maar even zien hoe we, hoe we de gaatjes opvullen. Maar ik ben in ieder geval een paar weken pleiten.

Het eerste nummer wat ik instartte was van Daddy Warhols. Bohemian Like You. En het volgende nummer is van The Moody Blues. How to Fall in Love. Van 1978.

Oh nee, dat klopt. Zo net was ik niet zo goed, nee. You're no good, you're no good, baby, you're no good. Ja, net de muis in het verkeerde vakje aanklikken en dan heb je al een probleem. Nou ja, weer een probleem, probleem. Dat was de eindtune. Goed, het volgende nummer is van eigen bodem. De snelle en Thomas Agda met Papa heeft weer wat.

Ja, Sabrina met de zomerse geluiden natuurlijk. Hier op Radio Zibris. Boys, Summer, Light Love. Nou ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer voor een zomerjingle. En dit is een verzoekje. En het verzoekje dat is voor Dirk Zaanstra. En die wou graag horen, die Outfield, Your Love, 1986.

Ja, willen jullie ook graag een verzoekje? Dat kan gewoon via shoot@radiosybries.nl. En je kan het ook gewoon appen. En dat is naar 06-228-100-226. Dan komt het ook voor elkaar. Nou heb ik een verzoekje. Ik kan het haast niet aan mijn strot krijgen, maar het is niet anders. En ja, je hoort het intro al. Het is Love met Trojan Horse. En het is van een van onze collega's die dit heel graag wou horen. Nou, vooruit maar dan. Ik weet niet of ik hem helemaal uitdraai, maar we zien het wel. En hoeveel commentaar we krijgen, hangt het ook een beetje vanaf natuurlijk.

Cashmere. Mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sibiris in je radio. En doe je het via de AM en is de 1395 in het noorden grauw en 1098 in het westen. En dat is in Laren.

Lois Lane, dat waren, ik vond het wel een leuke dames. Een leuke verschijning. Ik lees net dat het fruit, dat is wat minder van gewicht, zeg maar. Dus je koopt meer appels voor dezelfde kilo's. Daar komt het uiteindelijk.

0: Dennis Brown, je hoort hem veel op de radio, maar ik vind hem toch nog steeds geweldig. Ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor deze man.
1: Elke zondag tussen 5 en 6, Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.

Ja, vrienden, ik loop al tegen de klok van 9 uur. En dat wil zeggen dat we dan nieuws krijgen en de nodige boodschappen. Daarna ben ik terug met jullie met de Saturday Night Train. Tot straks. Dag, dag. Hoi.

Ja, vrienden, welkom bij tweede uur. De Saturday Night Train met Sjoerd. Achter de microfoon, de kaartjesknipper en de machinist. Coole shaker met hars. Heerlijk nummer, heerlijk. En we zijn er tot 10 uur.

Ja, Pink Floyd, vrienden, dat hadden jullie natuurlijk al lang gehoord. Learning to Fly. Het is, Pink Floyd, het is toch wel een van mijn favoriete bands, kan ik wel melden. Vrienden, iets van Nederlandse bodem. Boudewijn de Groot met Ik Ben Ik.

zomers en klanken op Radio Sybris 1395 en 1098 in het Westen en natuurlijk via onze internetportaals. Ik moet even vermelden, we hebben een t-shirt actie, dus jullie kunnen een t-shirt op onze website kopen, uitzoeken met verschillende afbeeldingen en maten natuurlijk. Je kunt een foto maken van jezelf met de t-shirt aan op een leuke, originele plek. De mooiste of de leukste inzending die krijgt een t-shirt gratis. Goed, ik heb een... die actie is tot eind augustus. Ik heb een verzoekje. En die is aangevraagd door Geer de Meer. En Geer de Meer wou graag horen een nummer van de Outsiders. En I Have Been Loving You So.

0: Ja, Geert, een prachtig nummer van de Outsiders, 1967. Tenminste, in jouw berichtje stond dat. Even zien, dat volgende nummer, en dat heeft een beetje met mijn vakantie van de Michel Fugain.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Ja, als je dat nummer, dit nummer dan hoort, dan krijg je toch een bepaald vakantiegevoel, mits je van Frankrijk houdt natuurlijk.

Ja, who thank you? Wie denk je wel wie je bent? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Ik heb een verzoekje en hij heeft geen audiobericht gestuurd, omdat hij op vakantie is, maar hij wil wel graag een nummer horen. En dat nummer is van Earth and Fire, Storm and Turner. Wat een geweldige keuze. Heerlijk nummer.

Ja, wat een keus. Mensen, prachtig. Willen jullie ook graag een verzoekje horen? Dat kan gewoon via sjoerd@radiosybris.nl. Of je kan ook een berichtje sturen via WhatsApp. Of mailen natuurlijk. Het maakt niet uit. En het is op 0622 800 226.

Ja, de formatie Skylark. Wildflower. Wij lopen... ik heb nog een paar minuten... we lopen tegen het einde, zie ik wel...

0: Ja, vrienden. Als je deze tune hoort, dan zijn wij beland op het plek waar we wezen moeten. En dat is weer terug in Oranjewoud. Ik wou graag... sorry, iedereen bedanken voor het luisteren. En maak er nog een heel fijn weekend van. En graag tot volgende week zaterdag. Dag, dag. Hoi. En na mij vergeet ik natuurlijk dat Dave Heun met de Dave Show. En die is het tot middernacht. Hoi.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
14: And now it's time for...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

If I could just hold you.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Please and call in 8992.
14: You're the coach.

myself out.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
15: op radioseabreeze.nl.